staren op bij de lijn. En nog nooit was daar een nacht zo diep, een nacht zo donkerblauw, euroblauw. In mijn vingers bloei, ik heb mijn naals gekraakt op jouw verveerde vleugelklavier. Dus ik wat in die spot.